lange, dat is vast alles eens nog. Verdammt lange, dat is aan je geloof.